Hoi, dit is Rob Willemsen van de Nederlandse band Serraniva. En je luistert naar Progcore Radio, het enige progcore en indie station van Montreal.

Ja, het was Iron Kitty en Wasted Meows. Om trouwens 26. Next is Suzy Quattro en Freedom.